0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. Radio De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft 3000 euro opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.

nieuws. In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat

0: totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: de goede gewoonte reizen we op dit uur in een paar minuten met de teletijdmachine in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Op 22 juli 2011 laat Anders Breivik een bom ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en schiet daarna nog 77 jongeren dood op een jeugdkamp, vandaag 15 jaar geleden. De autobom ontplofte vlak voor het kantoor van de premier. Daar vielen 8 doden. De premier en de andere ministers bleven ongedeerd. 2 uur later en op 50 kilometer van Oslo vond een bloedbad plaats op het eiland Utøya. Op het eiland vond een politiek jeugdkamp plaats met 700 jongeren van de regerende Sociaal-Democratische Noorse Arbeiderspartij. Breivik vermomde zich als politieman. En met de smoes, in verband met de bomaanslag in Oslo van 2 uur eerder, wist hij alle jongeren om zich heen te verzamelen om ze daarna neer te schieten. Met gsm's van slachtoffers telefoneerde hij zelf tijdens het schieten meermaals met de politie. Zodra de politie op het eiland arriveerde, gaf hij zich meteen over. Breivik bekende zijn daden, maar voelde er zich niet verantwoordelijk voor. Hij noemde zijn daden als noodzakelijk. In 2012 werd hij veroordeeld tot 21 jaar cel. Vandaag in 1950 keert koning Leopold III naar ons land terug uit ballingschap. Dat was dankzij de Vlamingen die voor een nipte meerderheid zorgden in een referendum bij de Belgische bevolking. Al na 18 dagen in de Tweede Wereldoorlog gaf koning Leopold III zich over als opperbevelhebber van het Belgisch leger. Hij bleef als gevangene wel in ons land bij zijn volk, wat hem toch wat geliefd maakte. De regering, die zich in Frankrijk had teruggetrokken, was het daarmee niet eens. Op het einde van de oorlog, in 1944, werden de koning en zijn gezin gedeporteerd naar Duitsland en later naar Oostenrijk, waar ze een jaar later, in 1945, door de Amerikaanse troepen werden bevrijd. Koning Leopold III verhuisde met zijn gezin naar Zwitserland, want de koning was niet meteen van plan om terug te keren naar ons land. Omdat er na 5 jaar, in 1950, nog altijd geen politieke oplossing was gevonden, hing de regering in op de vraag van de koning om een referendum te houden met de vraag of hij kon terugkeren. Het antwoord was ja, met 57,68%, dankzij de Vlamingen. Leopold III kwam dus terug naar ons land vandaag in 1950. Maar na hevige incidenten stelde Leopold III voor om de koninklijke macht dan toch nog maar beter over te dragen aan zijn zoon prins Boudewijn. Op 22 juli 1209 konden de kruisvaarders onder leiding van Simon de Montfort onverwachts de stad Béziers innemen. Op zijn vraag aan de paus hoe hij de Katharen kon onderscheiden van de katholieken, antwoordde de gezant van de paus om ze toch maar allemaal te doden, want God zal de zijnen wel herkennen. Daarop werden dus maar liefst 20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, wat de geschiedenis inging als het bloedbad van Béziers. In 2025 is zanger Ozzy Osbourne overleden, vandaag net 1 jaar geleden. De Prince of Darkness, zoals hij werd genoemd, was de zanger van Black Sabbath, die onder meer kennen van de klassiekers Paranoid en Iron Man. Zijn laatste optreden in ons land was als hoofdact op Graspop in 2018. Hij sukkelde dan al met zijn gezondheid door rugoperaties en Parkinson. De 4 originele groepsleden van Black Sabbath met Ozzy Osbourne kwamen op 5 juli 2025 nog 1 keer samen in Birmingham voor een benefietconcert. 2 weken later overleed hij, vandaag dus in 2025. Ozzy Osbourne werd 76. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, dat Amy Winehouse is overleden. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Je vast

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel 3D.

0: En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
4: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jongeren dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. Radio De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: nieuws. In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. Radio De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio.
3: Radio Oost-West.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingenen.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft €3000 opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dendergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
0: Goedemorgen.

0: zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene zoekt nog enkele vrijwilligers die de kinderen van Alpha Pret 's morgens en 's avonds begeleiden tijdens de busritten van en naar de zomerschool. Zo zorgen de vrijwillige begeleiders mee voor een aangename en veilige rit. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de periode van 10 tot 14 augustus en ook op maandag 17 en 18 augustus. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via welzijns.adwingene.be. Twee mannen van 31 en 33 zijn opgepakt na een reeks woninginbraken in Deinze. Een alerte buurtbewoner zag hoe één man op de uitkijk stond, terwijl een tweede probeerde een woning binnen te dringen. Na een zoekactie trof de politie beide verdachten aan in twee naast elkaar gelegen tuinen. Ze hadden nog inbrekersmateriaal en buit bij van drie woninginbraken. De politie kon de aangetroffen buit uiteindelijk terugbezorgen aan de slachtoffers. De 10e editie van de Wandel Driedaagse in Deinze heeft 3000 euro opgebracht voor het goede doel. Schepen van toerisme Bruno Danens werd in de bloemetjes gezet als 1000ste lid van Wandelclub de Natuurvrienden. De organisatoren van de Wandel Driedaagse mochten dit jaar 10 kaarsjes uitblazen en trokken in mei opnieuw de wandelschoenen aan voor het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor de Stegen in Waregem. Een zorgboerderij die dagbesteding biedt voor mensen met verschillende kwetsbaarheden. De hoek van de Dreven en de Statiestraat in Dentergem heeft een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Waar decennia lang de pintjes vloeiden, vind je nu een groene ontmoetingsplek. Absolute blikvanger van de vernieuwde site is een opvallend kunstwerk dat knipoogt naar het rijke verleden van de locatie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Alcest.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd, 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Radio Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720. Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Oost-Westland.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
4: Wij doen het voor jou. Radio
5: Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: goede gewoonte reizen we op dit uur in een paar minuten met de teletijdmachine in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Op 22 juli 2011 laat Anders Breivik een bom ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en schiet daarna nog 77 jongeren dood op een jeugdkamp, vandaag 15 jaar geleden. De autobom ontplofte vlak voor het kantoor van de premier. Daar vielen 8 doden. De premier en de andere ministers bleven ongedeerd. 2 uur later en op 50 kilometer van Oslo vond een bloedbad plaats op het eiland Utøya. Op het eiland vond een politiek jeugdkamp plaats met 700 jongeren van de regerende Sociaal-Democratische Noorse Arbeiderspartij. Breivik vermomde zich als politieman. En met de smoes, in verband met de bomaanslag in Oslo van 2 uur eerder, wist hij alle jongeren om zich heen te verzamelen om ze daarna neer te schieten. Met gsm's van slachtoffers telefoneerde hij zelf tijdens het schieten meermaals met de politie. Zodra de politie op het eiland arriveerde, gaf hij zich meteen over. Breivik bekende zijn daden, maar voelde er zich niet verantwoordelijk voor. Hij noemde zijn daden als noodzakelijk. In 2012 werd hij veroordeeld tot 21 jaar cel. Vandaag in 1950 keert koning Leopold III naar ons land terug uit ballingschap. Dat was dankzij de Vlamingen die voor een nipte meerderheid zorgden in een referendum bij de Belgische bevolking. Al na 18 dagen in de Tweede Wereldoorlog gaf koning Leopold III zich over als opperbevelhebber van het Belgisch leger. Hij bleef als gevangene wel in ons land bij zijn volk, wat hem toch wat geliefd maakte. De regering, die zich in Frankrijk had teruggetrokken, was het daarmee niet eens. Op het einde van de oorlog, in 1944, werden de koning en zijn gezin gedeporteerd naar Duitsland en later naar Oostenrijk, waar ze een jaar later, in 1945, door de Amerikaanse troepen werden bevrijd. Koning Leopold III verhuisde met zijn gezin naar Zwitserland, want de koning was niet meteen van plan om terug te keren naar ons land. Omdat er na 5 jaar, in 1950, nog altijd geen politieke oplossing was gevonden, hing de regering in op de vraag van de koning om een referendum te houden met de vraag of hij kon terugkeren. Het antwoord was ja, met 57,68%, dankzij de Vlamingen. Leopold III kwam dus terug naar ons land vandaag in 1950. Maar na hevige incidenten stelde Leopold III voor om de koninklijke macht dan toch nog maar beter over te dragen aan zijn zoon prins Boudewijn. Op 22 juli 1209 konden de kruisvaarders onder leiding van Simon de Montfort onverwachts de stad Béziers innemen. Op zijn vraag aan de paus hoe hij de Katharen kon onderscheiden van de katholieken, antwoordde de gezant van de paus om ze toch maar allemaal te doden, want God zal de zijnen wel herkennen. Daarop werden dus maar liefst 20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, wat de geschiedenis inging als het bloedbad van Béziers. In 2025 is zanger Ozzy Osbourne overleden, vandaag net 10 jaar geleden. De Prince of Darkness, zoals hij werd genoemd, was de zanger van Black Sabbath, die onder meer kennen van de klassiekers Paranoid en Iron Man. Zijn laatste optreden in ons land was als hoofdact op Graspop in 2018. Hij sukkelde dan al met zijn gezondheid door rugoperaties en Parkinson. De 4 originele groepsleden van Black Sabbath met Ozzy Osbourne kwamen op 5 juli 2025 nog 1 keer samen in Birmingham voor een benefietconcert. 2 weken later overleed hij, vandaag dus in 2025. Ozzy Osbourne werd 76. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, dat Amy Winehouse is overleden. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De Amerikaanse militaire operaties in Iran, zeg maar de oorlog, hebben de Verenigde Staten al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth verklaard in de Amerikaanse Senaat. Het bedrag dat ook de lopende uitgaven tot en met september dekt, ligt bijna 30% hoger dan de ramingen van mei. Al schatten onafhankelijke experts de werkelijke kosten vele malen hoger. Spanje bereidt een drastische anti-rookwet voor die roken en vapen volledig moet verbieden op alle stranden en terrassen. Het strenge wetsvoorstel van de Spaanse minister van Volksgezondheid viseert ook alternatieven zoals waterpijpen en snus. Als de wet wordt goedgekeurd, worden ook andere openbare locaties zoals sportcomplexen, universiteiten en openluchtzwembaden volledig rookvrij. Komt er eigenlijk op neer dat u niet meer mag roken. Jawel, Europa is nu toch bezig met het verbieden. Het Franse parlement heeft ook een historische wet goedgekeurd die sociale media volledig verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving, die ook het gebruik van smartphones in alle middelbare scholen strikt verbiedt, moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar. En zo verbiedt Europa het een na het ander. In het Oostenrijkse Braunau wordt het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag ingehuldigd als gloednieuw politiekantoor. Met deze opvallend nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten definitief verhinderen dat het pand aan de Duitse grens nog langer door neonazi's wordt gebruikt als een ideologisch bedevaartsoord.
0: Radio
1: Vandaag mogelijk wat regen, ook wat wolken. De zon krijgen we niet zoveel te zien. De temperaturen zitten rond 22 graden. Een plaatselijk buitje is niet uit te sluiten. Morgen al wat meer zon, 24 graden. En het weekend, vooral zaterdag, wordt de mooiste dag van de week met zo'n 27 graden en veel zon.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oostwijst. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast. En lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat de activiteit in ons land fors terugschroeven als directe reactie op de verhoging van de federale vliegtax. De federale regering trekt die tax volgend jaar op van 5 naar 7 euro per ticket. En Ryan-topman Michael O'Leary zegt dat de beslissing onherroepelijk is. Zowel de regering de belasting uiteindelijk met 2 euro verhoogde in plaats van de geplande 5 euro. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs. Het pakket van Antwerpen meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag zijn genomen. Woordvoerster Cato Belmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstal, inslagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achteren werd aangereden door een andere tram. Een van de slachtoffers is kritiek. De iconische Erasmusbrug is in beide richtingen volledig dicht voor het verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Een hevige natuurbrand in de Franse Provence heeft al minstens 10 woningen volledig in de as gelegd en 40 andere huizen zwaar beschadigd. De Franse autoriteiten vermoeden dat een defect daar een elektrisch weidehek aan de basis ligt van de vuurzee, die inmiddels 2500 hectare natuur heeft verwoest. Ruim 400 omwonenden zijn hals over kop geëvacueerd, terwijl honderden brandweerlieden de vlammen bestrijden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 17e etappe. Een vlakke rit van 175 kilometer tussen Chambéry en Voiron. Jasper Philipsen start met een duidelijk doel. Hij wil de ritzege pakken om zijn achterstand van 31 punten op de Deen Mats Pedersen in het groene puntenklassement te verkleinen. De massasprint in Voiron wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag nog veel wolken met lokaal kans op lichte regen. Later breekt de zon door, 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima 25 graden. En vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer. Met temperaturen die vlotjes klimmen naar 26 graden.
0: Je maakte een goede keuze.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: j'ai mal, si mal depuis 6 ans.
1: Goedemiddag, het is 2 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingenen tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vanmiddag nog veel wolken met lokaal kans op lichte regen. Later breekt de zon door, 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima 25 graden. En vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer, met temperaturen die vlotjes klimmen naar 26 graden.
2: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Goedemiddag, Radio Ossie.
2: Je zegt, zou jij een draak

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Welkom
4: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.

goede gewoonte reizen we op dit uur in een paar minuten met de teletijdmachine in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Op 22 juli 2011 laat Anders Breivik een bom ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en schiet daarna nog 77 jongeren dood op een jeugdkamp, vandaag 15 jaar geleden. De autobom ontplofte vlak voor het kantoor van de premier. Daar vielen 8 doden. De premier en de andere ministers bleven ongedeerd. 2 uur later en op 50 kilometer van Oslo vond een bloedbad plaats op het eiland Utøya. Op het eiland vond een politiek jeugdkamp plaats met 700 jongeren van de regerende Sociaal-Democratische Noorse Arbeiderspartij. Breivik vermomde zich als politieman. En met de smoes, in verband met de bomaanslag in Oslo van 2 uur eerder, wist hij alle jongeren om zich heen te verzamelen om ze daarna neer te schieten. Met gsm's van slachtoffers telefoneerde hij zelf tijdens het schieten meermaals met de politie. Zodra de politie op het eiland arriveerde, gaf hij zich meteen over. Breivik bekende zijn daden, maar voelde er zich niet verantwoordelijk voor. Hij noemde zijn daden als noodzakelijk. In 2012 werd hij veroordeeld tot 21 jaar cel. Vandaag in 1950 keert koning Leopold III naar ons land terug uit ballingschap. Dat was dankzij de Vlamingen die voor een nipte meerderheid zorgden in een referendum bij de Belgische bevolking. Al na 18 dagen in de Tweede Wereldoorlog gaf koning Leopold III zich over als opperbevelhebber van het Belgisch leger. Hij bleef als gevangene wel in ons land bij zijn volk, wat hem toch wat geliefd maakte. De regering, die zich in Frankrijk had teruggetrokken, was het daarmee niet eens. Op het einde van de oorlog, in 1944, werden de koning en zijn gezin gedeporteerd naar Duitsland en later naar Oostenrijk, waar ze een jaar later, in 1945, door de Amerikaanse troepen werden bevrijd. Koning Leopold III verhuisde met zijn gezin naar Zwitserland, want de koning was niet meteen van plan om terug te keren naar ons land. Omdat er na 5 jaar, in 1950, nog altijd geen politieke oplossing was gevonden, hing de regering in op de vraag van de koning om een referendum te houden met de vraag of hij kon terugkeren. Het antwoord was ja, met 57,68%, dankzij de Vlamingen. Leopold III kwam dus terug naar ons land vandaag in 1950. Maar na hevige incidenten stelde Leopold III voor om de koninklijke macht dan toch nog maar beter over te dragen aan zijn zoon prins Boudewijn. Op 22 juli 1209 konden de kruisvaarders onder leiding van Simon de Montfort onverwachts de stad Béziers innemen. Op zijn vraag aan de paus hoe hij de Katharen kon onderscheiden van de katholieken, antwoordde de gezant van de paus om ze toch maar allemaal te doden, want God zal de zijnen wel herkennen. Daarop werden dus maar liefst 20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, wat de geschiedenis inging als het bloedbad van Béziers. In 2025 is zanger Ozzy Osbourne overleden, vandaag net 10 jaar geleden. De Prince of Darkness, zoals hij werd genoemd, was de zanger van Black Sabbath, die we onder meer kennen van de klassiekers Paranoid en Iron Man. Zijn laatste optreden in ons land was als hoofdact op Graspop in 2018. Hij sukkelde dan al met zijn gezondheid door rugoperaties en Parkinson. De 4 originele groepsleden van Black Sabbath met Ozzy Osbourne kwamen op 5 juli 2025 nog 1 keer samen in Birmingham voor een benefietconcert. 2 weken later overleed hij, vandaag dus in 2025. Ozzy Osbourne werd 76. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, dat Amy Winehouse is overleden. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De luchtvaartexperten verwachten dat de impact op de luchthaven van Charleroi meevalt, hoewel Ryanair de activiteiten in ons land drastisch terugschroeft. De Ierse lage kostenmaatschappij schelt maar liefst 2 miljoen zitjes en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi Airport uit onvrede met de verhoogde vliegtuigtax. Vanaf volgend jaar heeft de federale regering een extra belasting van 7 euro per ticket voor elke vlucht die verder reikt dan 500 kilometer. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs. Het Antwerpse parket meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag is genomen. De woordvoerster Kato Bilmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstallen en slagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achter werd aangeboord door een andere tram. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De iconische Erasmusbrug in Rotterdam is in beide richtingen volledig afgesloten voor alle verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Vanmiddag veel wolken met lokaal zelfs kans op lichte regen. Later breekt de zon nog een beetje door bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer met 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer met temperaturen die vlotjes klimmen naar 20 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: zonnigste muziek. Radio
1: Oost-West. Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio. Verfijn.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Ja, en dan het weer. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op. Temperaturen 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag zonniger en warmer. Temperaturen rond 26 graden.
4: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: de goede gewoonte reizen we op dit uur in een paar minuten met de teletijdmachine in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Op 22 juli 2011 laat Anders Breivik een bom ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en schiet daarna nog 77 jongeren dood op een jeugdkamp, vandaag 15 jaar geleden. De autobom ontplofte vlak voor het kantoor van de premier. Daar vielen 8 doden. De premier en de andere ministers bleven ongedeerd. 2 uur later en op 50 kilometer van Oslo vond een bloedbad plaats op het eiland Utøya. Op het eiland vond een politiek jeugdkamp plaats met 700 jongeren van de regerende Sociaal-Democratische Noorse Arbeiderspartij. Breivik vermomde zich als politieman. En met de smoes, in verband met de bomaanslag in Oslo van 2 uur eerder, wist hij alle jongeren om zich heen te verzamelen om ze daarna neer te schieten. Met gsm's van slachtoffers telefoneerde hij zelf tijdens het schieten meermaals met de politie. Zodra de politie op het eiland arriveerde, gaf hij zich meteen over. Breivik bekende zijn daden, maar voelde er zich niet verantwoordelijk voor. Hij noemde zijn daden als noodzakelijk. In 2012 werd hij veroordeeld tot 21 jaar cel. Vandaag in 1950 keert koning Leopold III naar ons land terug uit ballingschap. Dat was dankzij de Vlamingen die voor een nipte meerderheid zorgden in een referendum bij de Belgische bevolking. Al na 18 dagen in de Tweede Wereldoorlog gaf koning Leopold III zich over als opperbevelhebber van het Belgisch leger. Hij bleef als gevangene wel in ons land bij zijn volk, wat hem toch wat geliefd maakte. De regering, die zich in Frankrijk had teruggetrokken, was het daarmee niet eens. Op het einde van de oorlog, in 1944, werden de koning en zijn gezin gedeporteerd naar Duitsland en later naar Oostenrijk, waar ze een jaar later, in 1945, door de Amerikaanse troepen werden bevrijd. Koning Leopold III verhuisde met zijn gezin naar Zwitserland, want de koning was niet meteen van plan om terug te keren naar ons land. Omdat er na 5 jaar, in 1950, nog altijd geen politieke oplossing was gevonden, hing de regering in op de vraag van de koning om een referendum te houden met de vraag of hij kon terugkeren. Het antwoord was ja, met 57,68%, dankzij de Vlamingen. Leopold III kwam dus terug naar ons land vandaag in 1950. Maar na hevige incidenten stelde Leopold III voor om de koninklijke macht dan toch nog maar beter over te dragen aan zijn zoon prins Boudewijn. Op 22 juli 1209 konden de kruisvaarders onder leiding van Simon de Montfort onverwachts de stad Béziers innemen. Op zijn vraag aan de paus hoe hij de Katharen kon onderscheiden van de katholieken, antwoordde de gezant van de paus om ze toch maar allemaal te doden, want God zal de zijnen wel herkennen. Daarop werden dus maar liefst 20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, wat de geschiedenis inging als het bloedbad van Béziers. In 2025 is zanger Ozzy Osbourne overleden, vandaag net 10 jaar geleden. De Prince of Darkness, zoals hij werd genoemd, was de zanger van Black Sabbath, die onder meer kennen van de klassiekers Paranoid en Iron Man. Zijn laatste optreden in ons land was als hoofdact op Graspop in 2018. Hij sukkelde dan al met zijn gezondheid door rugoperaties en Parkinson. De 4 originele groepsleden van Black Sabbath met Ozzy Osbourne kwamen op 5 juli 2025 nog 1 keer samen in Birmingham voor een benefietconcert. 2 weken later overleed hij, vandaag dus in 2025. Ozzy Osbourne werd 76. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, dat Amy Winehouse is overleden. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ze halen ook 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met de vliegtuigtax. Nochtans werd er besloten om de tax te verhogen naar 7 euro en geen 10 euro. Maar in totaal betaal je dus vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken, meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS, toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Er zijn tientallen klachten over de uitspraak van Sophie Straat. Ja, wie zegt u Sophie Straat? Een artieste op de Gentse feesten. Ze had een ander statement kunnen maken, zegt de diversiteit-expert Khalid Benadou, na de omstreden alle witte mannen naar achteren. Dat was een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Intussen liepen bij Gelijke Kansencentrum Unia tientallen klachten binnen over die uitspraken. Ja, en dan het weer. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op. Temperaturen 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag zonniger en warmer. Temperaturen rond 26 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

dolen, een hazevier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlak

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Wij doen het voor jou.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oostwest. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af, een kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden. Vrijdag zonniger en warmer bij 26 graden dan.
5: Gewoon gezellig.
6: Radio Oostwest.
7: Oostwest.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oostwest.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oostwest en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
2: Gewoon gezellig.

0: Nieuws. Jasper Philipsen heeft zijn felbegeerde ritzege in de Ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrug walvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stalen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stalen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukken dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van Media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Frans minister van Media, Sieltje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog maar bewolkt, hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingenen tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Overwegend droog, maar bewolkt. Hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Jasper Philipsen heeft een felbegeerde ritzege in de Ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrug walvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stralen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stralen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukken dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van Media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch-architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog, maar bewolkt. Hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Straks een heldere nacht, meer en meer wolken tegen de ochtend. Het koelt flink af tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui, 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer, 26 graden. Zaterdag halen we 28 graden en dat wordt ook meteen de beste en mooiste dag van de week.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: goede gewoonte reizen we op dit uur in een paar minuten met de teletijdmachine in de geschiedenis van de journaals en de kranten van de dag. Op 22 juli 2011 laat Anders Breivik een bom ontploffen in de Noorse hoofdstad Oslo en schiet daarna nog 77 jongeren dood op een jeugdkamp, vandaag 15 jaar geleden. De autobom ontplofte vlak voor het kantoor van de premier. Daar vielen 8 doden. De premier en de andere ministers bleven ongedeerd. 2 uur later en op 50 kilometer van Oslo vond een bloedbad plaats op het eiland Utøya. Op het eiland vond een politiek jeugdkamp plaats met 700 jongeren van de regerende Sociaal-Democratische Noorse Arbeiderspartij. Breivik vermomde zich als politieman. En met de smoes, in verband met de bomaanslag in Oslo van 2 uur eerder, wist hij alle jongeren om zich heen te verzamelen om ze daarna neer te schieten. Met gsm's van slachtoffers telefoneerde hij zelf tijdens het schieten meermaals met de politie. Zodra de politie op het eiland arriveerde, gaf hij zich meteen over. Breivik bekende zijn daden, maar voelde er zich niet verantwoordelijk voor. Hij noemde zijn daden als noodzakelijk. In 2012 werd hij veroordeeld tot 21 jaar cel. Vandaag in 1950 keert koning Leopold III naar ons land terug uit ballingschap. Dat was dankzij de Vlamingen die voor een nipte meerderheid zorgden in een referendum bij de Belgische bevolking. Al na 18 dagen in de Tweede Wereldoorlog gaf koning Leopold III zich over als opperbevelhebber van het Belgisch leger. Hij bleef als gevangene wel in ons land bij zijn volk, wat hem toch wat geliefd maakte. De regering, die zich in Frankrijk had teruggetrokken, was het daarmee niet eens. Op het einde van de oorlog, in 1944, werden de koning en zijn gezin gedeporteerd naar Duitsland en later naar Oostenrijk, waar ze een jaar later, in 1945, door de Amerikaanse troepen werden bevrijd. Koning Leopold III verhuisde met zijn gezin naar Zwitserland, want de koning was niet meteen van plan om terug te keren naar ons land. Omdat er na 5 jaar, in 1950, nog altijd geen politieke oplossing was gevonden, hing de regering in op de vraag van de koning om een referendum te houden met de vraag of hij kon terugkeren. Het antwoord was ja, met 57,68%, dankzij de Vlamingen. Leopold III kwam dus terug naar ons land vandaag in 1950. Maar na hevige incidenten stelde Leopold III voor om de koninklijke macht dan toch nog maar beter over te dragen aan zijn zoon prins Boudewijn. Op 22 juli 1209 konden de kruisvaarders onder leiding van Simon de Montfort onverwachts de stad Béziers innemen. Op zijn vraag aan de paus hoe hij de Katharen kon onderscheiden van de katholieken, antwoordde de gezant van de paus om ze toch maar allemaal te doden, want God zal de zijnen wel herkennen. Daarop werden dus maar liefst 20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, wat de geschiedenis inging als het bloedbad van Béziers. In 2025 is zanger Ozzy Osbourne overleden, vandaag net 10 jaar geleden. De Prince of Darkness, zoals hij werd genoemd, was de zanger van Black Sabbath, die we onder meer kennen van de klassiekers Paranoid en Iron Man. Zijn laatste optreden in ons land was als hoofdact op Graspop in 2018. Hij sukkelde dan al met zijn gezondheid door rugoperaties en Parkinson. De 4 originele groepsleden van Black Sabbath met Ozzy Osbourne kwamen op 5 juli 2025 nog 1 keer samen in Birmingham voor een benefietconcert. 2 weken later overleed hij, vandaag dus in 2025. Ozzy Osbourne werd 76. Morgen is het precies 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, dat Amy Winehouse is overleden. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Er is een grote zoekactie aan de gang naar een jongetje van 5, Timio. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe. Intussen nog geen enkel spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook de mensen die nu luisteren. Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Je vindt meer informatie op de website van de politie. Een klap in het gezicht, zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi, dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met een vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. Saudi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet en dat betekent dat Saudi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. Radio Straks een heldere nacht, meer en meer wolken tegen de ochtend. Het koelt flink af tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui, 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer, 26 graden. Zaterdag halen we 28 graden en dat wordt ook meteen de beste en mooiste dag van de week.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouren Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouren Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het herstel is bewust gepland tijdens de vakantieperiode om de hinder voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Want tijdens de werken is het betrokken deel van de Hulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding volgen is dus de boodschap. De stad Waregem en het OCMW willen de pastoriewoning en het aanpalende perceel aan Kerkplein 10 in Beverenleien verkopen via een semi-publieke verkoopprocedure. De site moet plaatsmaken voor een nieuwbouwproject met minstens 10 moderne serviceflats, waarbij de koper zowel instaat voor de bouw als de zorgverlening. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en starten we warmer. Vrijdag volop zon, 5 à 26 graden. Zaterdag uitschieters tot 28 graden. Dat wordt meteen ook de beste dag van de week.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: De zelfvermiste personen lanceert een grootschalige oproep naar het grote publiek in de hoop een doorbraak te forceren in de mysterieuze verdwijning van een 5-jarig jongetje Timeo. De kleuter verdween eind juni samen met zijn vader in het Waalse Onne in de provincie Namen en sindsdien ontbreekt van de twee elk spoor. Volgens Gerry van Loek van de zelfvermiste personen liggen alle pistes open. Er kan sprake zijn van een ouderlijke ontvoering, maar speurders houden er ook ernstig rekening mee dat vader en zoon iets tragisch is overkomen. Het conflict bij de Brusselse brandweer is nog altijd niet van de baan, nadat de vakbonden een nieuw toegevingsvoorstel van de regering hebben afgewezen. De Brusselse brandweerlieden legden eergisteren nog de hele dag het werk neer uit protest tegen de aanhoudende personeels- en materiaaltekorten. Hoewel de regering belooft om tegen het eind van het jaar 40 nieuwe brandweerlieden aan te werven, eisen de vakbonden onmiddellijke versterking en extra budgetten. In de gevangenis van Haren staat vandaag dringend sociaal overleg gepland na een zware golf van agressie en geweld achter de tralies. De afgelopen weken raakten minstens 7 personeelsleden gewond bij zware incidenten door en tussen gedetineerden. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond eist dat de directie de veiligheid en de werkomstandigheden van de cipiers per direct drastisch verbetert om erger te voorkomen. Zeer opmerkelijk, de Amerikaanse president Trump geeft Saudi-Arabië officieel toestemming om een eigen nucleair programma op te starten. Door het groene licht van het Witte Huis kan het Koninkrijk op termijn zelf uranium verrijken en kernwapens ontwikkelen, waarbij een cruciale en lucratieve rol is weggelegd voor Amerikaanse defensiebedrijven. Trump wil hiermee een militair tegengewicht bieden in het Midden-Oosten, omdat hij vreest dat aartsvijand Iran in het geheim aan een atoombom werkt. In het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings een indrukwekkende gouden hat-trick voltooid. Onze 35-jarige landgenoot snelde op de 1000 meter overtuigend naar zijn derde Europese titel van het toernooi. Eerder deze week veroverde de ongenaakbare Swings ook al de gouden medaille op de puntenkoers en de afvallingskoers. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met in de loop van de dag kans op lokaal regen, 25 graden. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op en starten we warmer. Vrijdag volop zon, 5 à 26 graden. Zaterdag uitschieters tot 28 graden. Dat wordt meteen ook de beste dag van de week.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven. 21 juli was voor veel Pittemnaars een dag van uitslapen en bekomen van de zotste dag van het jaar, namelijk Zotte Maandag. Bij de deelnemers was het maandagavond nog spannend tot de jury haar oordeel velde over de kwaliteit en creativiteit van de wagens in de stoet. De eerste plaats was dit jaar weggelegd voor Hellebossenhoek, dat met een heuse pretraket door de straten van Pittem trok. De bloemkolenmelk van het bergcomité viel ook in de smaak en kaapte de tweede plaats weg. Het comité maakte ook een vette knipoog naar Celebrity Masterchef, het tv-programma dat gastvedette Anastasia Tchernok in mei won. De gavers, met hun spectaculaire wagen in het thema van Moulin Rouge, maakten het podium compleet. Volgende week maandag en dinsdag worden de voegen in het wegdek van de Hulstraat in Wingene tussen de N50 en de IJzerbergstraat hersteld. Tijdens de werken is dit deel van de straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.